Neurijk naar zijn winterin. Doos van Stubbers, wat aan je ding. Nog maar een refrein.